Weather Girls. Uh-huh. And have we got news for you.

0: Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Een fel debat in de Tweede Kamer vanavond is geëindigd met excuses van minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij was naar het parlement geroepen vanwege zijn uitspraken over 10.000 onbehandelde aangifte uit 2024. Het betrof ernstige misdrijven, maar Van Wil deed ze af als kansloze zaken waarin de politie toch al geen aanknopingspunten had. Dat was niet het geval volgens de Algemene Rekenkamer die de onbehandelde aangifte signaleerde. Arabische partijen worden uitgesloten van de aankomende Israëlische parlementsverkiezingen in oktober. Het kiescomité heeft dit besloten. Er lag ook een voorstel om de extreemrechtse partij Joodse Kracht van minister Ben-Gvir te weren, maar dat werd verworpen. In het kiescomité zitten vooral leden van de regeringspartij van Netanyahu. Het Hoge Rechtshof kan het besluit nog terugdraaien, dat is in het verleden al vaker gebeurd. Oekraïne krijgt een nieuwe partij Patriot luchtverdedigingsraketten, meldt president Zelensky. Hij heeft daarover een akkoord getekend, maar zegt niet met wie. Oekraïne heeft grote behoefte aan de Patriots, die het beste opgewassen zijn tegen de Russische ballistische raketten. De Amerikaanse president Trump hintte er een tijdje terug op dat Oekraïne de raketten zelf mocht gaan produceren, maar kwam daarop terug. Oekraïne moet nu over elke partij opnieuw onderhandelen. Enkele honderden studenten hebben in Delft geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. Studentenorganisaties hadden bewust een avondfietstocht opgezet, omdat de vrouwen die de afgelopen tijd in de regio Delft werden aangevallen allemaal op de fiets zaten. Anderhalve week geleden werd een 19-jarige man uit Delft aangehouden op verdenking van de mishandelingen en aanrandingen van de vrouwen. Hij zou hebben bekend. De man werd vandaag voorgeleid. Het weer? Vanavond en vannacht overwegend helder en droog. 'S Nachts is het zo'n 5 graden in Groningen en 10 vlak aan zee, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Het is nu 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Amnesty International eist dat de Amerikaanse immigratiedienst ICE volledig wordt opgeheven. De mensenrechtenorganisatie beschuldigt ICE van wijdverbreide mensenrechten schendingen tijdens de harde aanpak van migranten onder president Trump. Amnesty sprak ruim 150 getuigen en noemt de gewapende en gemaskerde agenten een gevaar. In Texas is onlangs nog een Venezolaanse migrant neergeschoten door een ICE-agent. En van Amnesty moet het hele Amerikaanse immigratiesysteem op de schop. Premier Jette hield bij de Verenigde Naties een krachtig pleidooi voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hij riep de lidstaten op om van het ICC af te blijven nadat de VS onlangs dreigde met sancties tegen het strafhof. Volgens Jette is straffeloosheid onacceptabel en ondermijnt de huidige Amerikaanse druk de internationale rechtsorde. Ook pleitte de premier voor het hervormen van de VN-veiligheidsraad, waarbij er meer plek moet komen voor landen uit onder meer Azië, Zuid-Amerika en Afrika. Justitieminister Van Weel heeft in de Tweede Kamer excuses gemaakt voor het onvolledig informeren over overgebleven aangiftes. De Algemene Rekenkamer oordeelde eerder dat de bewindsman de Kamer op het verkeerde been had gezet door aangiftes af te doen als simpele meldingen. Een motie van wantrouwen door de PVV werd ruimschoots verworpen nadat Van Weel beloofde zijn leven te beteren. Oppositiepartij JA21 eist nu wel dat de minister de relatie met de Rekenkamer snel gaat herstellen. En de politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in het Gelderse Kesteren. De ME greep rond 9 uur in nadat demonstranten vuurwerk afstaken en allerlei dingen naar de politie gooiden. 3 personen zijn opgepakt voor verzet bij hun arrestatie, de rest vanwege dat vuurwerk. Vorige week liep er een soortgelijk AZC-protest in buurdorp op Heusden ook al uit op rellen. In Kesteren is de rust rond 11 uur gisteravond weer teruggekeerd. Het weer, we krijgen volop zon. Het blijft de hele dag droog met middagtemperaturen van 20 tot 24 graden en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: De top 40 met een overzicht van de nummers 40 tot en met 31.
1: De allereerste herfsteditie, aflevering 686 onder de special van Anatova. Het waarvoor wekelijks woord vandaag. Mijn naam is Corné Wolfs, jaargang 14, week 39 van 25-9, 25 september 2026. Met op 40 van 26, min 14 in de 13e week uit Nederland. Op een sportieve talkshow. Eerste verse uit de Verenigde Staten van Amerika op 39. Miley en Bass Persuades, 38.

goed en vooral bang blijven. Min 13 van 19 naar 22 in de 15e week. 32 dus, uit de Verenigde Staten van Amerika. 1 week naar 1 geweest. Langs de noteerde Ariana Grande en Hate That I Made You Love Me. De nummer 31 van 35 in de 4e week. Plus 4 uit Nederland, Emma Eesters en Hartenbreker. En dit is de nummer 30. Was vorige week vers op 34. Alle speciale aanbieding voor de Rolling Stones. En Divine Interventions in de net op 40 van deze week. Tot 30.

0: het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Er zijn twee mannen van 31 en 39 jaar opgepakt voor de inbraak bij de brandweerkazerne in Moordrecht eind juli. Er werd toen een zogeheten spreider gestolen, een krachtig gereedschap dat ook bij misdrijven kan worden gebruikt. De twee worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het gestolen materiaal wordt zo snel mogelijk teruggegeven aan de brandweer. De politie onderzoekt nog of de mannen ook betrokken zijn bij de ruim 85 andere brandweerkazerne-inbraken van dit jaar. De politie heeft de zoekacties in en rond het Gelderse Overasselt afgerond na de gewelddadige schietpartij begin september. Er zijn volgens de gemeente tientallen wapens en andere verdachte voorwerpen gevonden, soms zelfs in de buurt van een basisschool. Bij het pand op het erf van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. werd een beveiliger doodgeschoten en raakte twee agenten gewond. Er zitten nu tientallen verdachten vast en het vermoedelijke doelwit van de aanval, Jan G. zelf, is in Duitsland opgepakt. Het kabinetsbesluit over de verduurzaming van Tata Steel wordt een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Vandaag verloopt de streefdatum uit de eerdere overeenkomst, maar het kabinet en de staalreus hebben meer tijd nodig voor de onderhandelingen. De verduurzaming moet de CO2-uitstoot van het bedrijf met 40% terugdringen, al lopen de gesprekken moeizaam door dreigende vergunninginttrekkingen en een strafrechtelijke vervolging door het OM. Maar toch zet het kabinet de gesprekken door. En de EU-lidstaten zijn akkoord met een steunpakket van 6,6 miljard euro voor militaire hulp aan Oekraïne. Dat heeft EU-buitenlandchef Kallas bekendgemaakt. Het geld uit het Europese Vredesfonds werd lang geblokkeerd door Hongarije, maar dat veto is nu van tafel. De miljarden worden gebruikt voor de vergoedingen van wapenleveranties, gezamenlijke inkopen en het trainen van Oekraïnse militairen. Wanneer de financiële steun precies wordt overgemaakt is op dit moment nog niet bekend. Het weer zonnig en droog bij zo'n 20 graden in het noorden tot 24 in Zeeland en een zwakke aan de kust matige zuidelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden met ook kans op wat regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: De dagen worden korter, maar de hits worden warmer. Harde kastanjes. Links en rechts. Boven en beneden. Trillend op je subwoofer. Oh, lekker warm. We zijn er weer.
3: Lekker.
4: Yes, we mogen weer.
5: Omdat je juist meer wil voelen.
6: Ja, gezellig.
7: Hallo. 24 uur per dag.
2: Jouw muziek. Luister als je durft. Durf niet.
6: Knallen
2: uit je speakers.
8: De beste!
9: Moment op de beste!
10: Oh, wat smooth is dat?
11: Blijf jij gegarandeerd voor thuis.
12: Hallo!
13: Attentie alsjeblieft, let op.
14: Welkom bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
15: En dit is de Netto 40 nieuwe alarmdisc.

0: Heerlijk nummer, een onverwacht goede blad ook van Laura Pausini uit Italië. En siamo soli nel immenso mondo che sì. Dat is de net of 40 alarmdisc van deze week aan het begin van het tweede, tevens middels gedeelte. De lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezender zal bestaan onder auspiciën van Arnold Overhaart, waarvoor wekelijks woord van ook. Mijn naam is Corné Wolst. Het is een net op 40 jaargang 14, week 39. De allereerste officiële herfsteditie, 25 september 2026. Editie 686, statistisch gezien en gesproken. 10 producties afkomstig uit Nederland, 6 uit België, 9 uit de Verenigde Staten van Amerika, 3 uit het Verenigd Koninkrijk, 6 uit Europa, 2 uit Duitsland en Frankrijk, 1 uit Canada en Noorwegen. 10 Nederlands-Vlaamstalige opname, 13 oude alarmdiscs, 5 week speciale aanmeldingen, 4 stipnoteringen, 2 superstips onder de klapper van de week, 10 zakkers, 2 zittenblijvers, 25 stijgers, 3 verse en verdwenen platen en 3 tracks die ooit de lijst hebben aangevoerd.
1: Top 40 van vorige week.
0: In het Super Trio op 3 blijven staan in de 10e week. 2 weken ermee geweest. Oude alarmdisc uit de Verenigde Staten van Amerika. Michael Jackson, Billie Jean. Ook 2 is gelijk gebleven. 11 weken voor de Belgische Meteor. Oude alarmdisc, nooduitgang. En nummer 1 voor de tweede achter. Volgende week dezelfde 10 weken de lijst uit de Verenigde Staten van Amerika. Bruno Mars en On My Soul. Dit is hem, de lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders er hadden bestaan. Facebook.com/de net top 40. Liedje dan straks alleen. Nummer 29 van 32 plus 3 in de zesde week uit Canada. Serena Haggerty, One of Those. 30 van 34 in de tweede week plus 4 uit de Verenigd Koninkrijk. Album speciaal aanbieding Rolling Stones van het album The Foreign Tongues, Divine Intervention. Straks op 25 van 20, min 5 in de negende week uit Europa. Bibi Rexha, David Guetta en Sad Girls, 26. Met een stipnotering plus 5, 3 weken voor Glennis Grace en The Cause I Have Nothing, 27 van 29 plus 2 in week 4. Sienna Spyro uit de Verenigd Koninkrijk en Great Expectation, maar eerst een plaat die ook 2 plaatsen omhoog gaat, 5 weken in de lijst staat. Uit België afkomstig is van 30 naar 28, Yesterday, Today, Tomorrow. Dit is Betty.
1: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten. De top 40.

0: de top 40. Met een overzicht van de nummers 30 tot en met 21.
1: Dit is hem, de lijst zoals eruit gezien zou kunnen hebben als de zeezenders hadden bestaan. Facebook.com/de net op 40. Daar vind je de lijst van de net op 40. Jaargang 14, week 39. Van 25 september. De allereerste officiële reguliere herfsteditie van 2026. Aflevering 686 onder auspiciën van Arnold Overhaard. Waarvoor wekelijks een woord van dank. Mijn naam is Corné Wolfs. Aangenaam op 30 van 34 in de tweede week. Plus 4 van een maandag speciale aanbieding uit het Verenigd Koninkrijk. Rolling Stones en Divine Intervention. 29 van 32 plus 3 in de zesde week uit Canada. Serena Haggerty, One of Those. 28 van 30 plus 2 in de vijfde week uit België. Berry, Yesterday, Today, Tomorrow.

0: vleesproduct Banner en Olivia. En wat blijft er nog over? 23 van 27 plus 4 in week 6 uit Nederland. Roxy Dekker, een superstar. 22 plus 6, stipnotering. Tweede week uit België, Alarm Disc. Lara Tassero, Plastic Paradise. En 21 van 23 plus 2 in week 8 uit België. Niels de Stadsbader en Vuur en Vlam.
1: This is iTurn Radio.